Die is ingeskakel op Eden FM, mondstijd 6:30. Die nies hoofdtrekke in Afrikaans met Morne Pietersen, goeiemorgen. In die nies om 7:00, een gemeenskapsleier van Kwano Kutula in Plettenberg Bay, William Chala, sê is nie tevrede met die aanklagtes teen die adjunk burgemeester van die dorp, Nokozula Kolwapini. George Municipaliteit moedig inwoners aan om inheemse bome te beplant na hevige storms en sterk winde wat die George Municipale gebied onlangs geraak het. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê 296 swangerskappe is aangeteken onder meisies van 10 tot 14 jaar oud in die provinsie gedurende die 2024-25 finansiële jaar. En drie verdagtes het daarvan beskuldig word dat hulle die 23-jarige e-hailing bestuurder Isaac Satlat vermoor het, is gister in die Pretoria se Landdroshof borgtog geweier. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, met Bornay Pietersen. Een gemeenskapsleier van Kwanakotula in Plettenberg Bay, William Chala, sê is nie tevrede met die aanklagte teen die adjunkt burgemeester van die dorp, Nokuzola Kolwapi nie. Chala het een saak teen Kolwapi aan hange gemaakt na een vuurwapen in die lig tydens haar seun se tuiskomseremonie in December verlede jaar.

0: naast met mooie is, toe gaan een lekker aan en goed te bereis vir die families. Bye bye, mama Dina.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Jolien, ek wil net jong man in Hubbelstil. Ek wil vir hom baie, baie geluk sê, sit wel. Bynaam papi, ek wil vir jou baie, baie geluk sê met jou 50ste verjaardag. Mag jou familie jou die naweek baie lekker bederf. En onthou, jy is nou nie meer een kind in, hè? Jy is nou een groot volwassen man. Geniet jou verjaardag. Het kom met baie, baie liefde van Delia.
2: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokuqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
3: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
4: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.
5: Want ze kunnen ze sterk te meteen gaan vandaan. Zij was ook een van mijn luisteraars wat ingehaak en ingeschakeld was, maar nooit de boodschap gestuurd heeft. Nee.
6: Daar zei, morgen Julien, mijn ma was bij lief voor King's Messengers van Zelda Marie af. Nee, ik mag niet zeker of ik niemand zijn boodschap heb gemis het. Nee, dat lijkt niet zo nie. So ja, dit is die einde van vandagse program. Ek en jy maak morgen weer so, selfde tyd, selfde plek. Yes. Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection. Van my kant af tot morgen.

By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project een blijvende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouwproject. Begin met Buco.

0: Thank you very much, Sebastian Coleridge. We're going to take a short ad break, and then Mr. Martin from Outlet Task Force will continue. Stay tuned.
1: Ingaba i-ID number yakho ithintele ukusebenza lisebele zekhaya. Isebele zekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebele zekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 kaJulayi 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ikamva elithintelweyo. Loo nto ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebele zekhaya, libuyisa isidima somntu wonke.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: Ja, luister, dit is Outlet Task Force, hier op die afternoon drive u nummer 1 gunstelinge radiostasie Eden FM. Luister, ek is baie bevoorreg om vandag hier so die iwe meneer Philip Seroe hier op die radio Eden FM, your voice in paradise. Goeiemiddag meneer Seroe, hoe gaan het?
1: Goeiemiddag meneer Martin, ek kan baie goed uit die baie winderige Kaap, gaan het baie goed met my.
0: Daar sê, ek is blij om te hoor. So, ek was onder indruk, u vlug het al geland.
1: Yes, as ek sy morgen vertrek, is op vrijdag bereid.
0: Is u vrijdag terug in Oudtshoorn, daar sê. Yes. Mr. Seroe, luister, ek het in kort, het ek Mr. Seroe so hier, vir die paar minute, Mr. Seroe het een beplanning vir komende zondag, en dit is vir hierdie bekommerde Oudtshoorn. Mr. Seroe, sê gou vir my, kan u vir, het geen bekendstelling nodig op hierdie platform, Eden FM, u gunsteling radiostasie nie. Die voornemende plan vir hierdie komende naweek, hoe sien u daarna uit, en wat het die organisasie en die gemeenskap vir hierdie komende sondag? Kan u vir ons net verduidelik wat vind plaas, en wat vat pos hierdie sondag?
1: Meneer de Kogels Maarten, goeiemiddag, dankie vir die geleentheid. Ja, hier was een tendens waar gangsterism onder die bonus, en weet nie wat die ander gang uitgebreek het en aan gemeenskap het begin bekommerd raak.
0: Yes.
1: En ons het een groep gestig, Oudtshoorn bekommerde inwoners van Oudtshoorn, om hierdie geëwens aan die nek te ruk en te sê, ons kan nie dat ons mense in so omstandigheid lewe onveilig, en hulle kan net meer in school toe gaan as een kinder sien, dis net een bonus en ek weet nie wat er bezig het nie. En ons komende sondag het ons een strategische beplanning.
0: Okay.
1: Drie briefings volgende vanaf 9:00, maar ons gaan een beetje beplan, wat gaan ons maak om Oudtshoorn weer die plek te maak?
0: Yes.
1: Ons het die politie, ons het correctieve diensten, ons het die justitie, wat ook zondag daar gaat wees, ons het die predikante, ons die brede gemeenskap, wat zondag daar gaat wees, met die spoortgronde, ons die raadslede betrokken, so ons beplan en gaan kyk en sip, en sien hoe gaan ons die gebiede, die hele gebied in Oudtshoorn, maak die saak waar die blij nie,
0: ja.
1: Kijk om een veilige omgeving te skip, dat mense meer veiliger kan leef, want ons mense leef in vrees, in hulle eie dorp, ons mense kan nie sien meer loop nie, dan word hulle gehop, ons mense kan nie sien meer gaan weg nie, dan word hulle gehop, ons mense kan nie sien meer school toe gaan, en word hulle gejag,
0: yes.
1: En in die dag loop die toch om die pangas, en die rugzakke, en tangen, om mense plekke op te week, ons he, as die bekommende inwoners van hierdie dorp is genoeg, is genoeg,
0: yes.
1: Stop, dit gaan nie meer gebeur nie, ons gaan deel met jou, as moet ek op die harde manier wees, maar die goed kan nie meer verder in die gemeenskap plaasvind, die meneer.
0: En wat belangrik is, en wat ons benadruk is, die feit dat ek het seker maar die reg, en dit gebeur nie meer nie, dat ek kan my buurman se seun kan ek aanspreek as hy verkeerd is, en dit is ook om, ons moet weer teruggaan na die regmatige plek, waar ons was as ouers, dat my kind is jou kind, en hoe gaan ons het regstel, en u sê die beplanning is, vir komende sondag, dit is van 9:00 af, en dit is op die Briesten sportsgronde, soos ons luisteraars bekend is aan die plate, hoe sien ek het nou my familie, wat ek hier van 9:00 na 10:00 toe, dan gaan ons wy na die plate toe, wat se atmosfeer gaan hulle skep, waar ons gemakkelijk en planne op die tafel, en hoe gaan ons weer Oudtshoorn terugkry na sy regmatige spasie?
1: Meneer Jacobus Maarten, ek wil baie duidelik sê, die sê kerkie wen nie.
0: Yes.
1: Dit gaan die kerkie wen, wie sê net aan kom uit te kom beheers, en kom in een kampstoel, en kom in sy gazebo.
0: Yes.
1: Oveel koele daar het, en kan bring jou wors en vlees, en wil slaai jy net wat jy het bring, jy kan kom, doen wat jy moet doen, kom ontspan, dan gaan een kort programpie wees, ons gaan mense sê idees wat hulle dink, hoe dink hulle ons Oudtshoorn terug wen, so dit gaan nie oor ons, wat jy die hele groep gaan praat, ons gaan mekaar elkaar weer ken, want ons kom uit different verskillende gebiede uit, ons ken nie mekaar nie, so ons gaan mekaar, ons verskil met mekaar, maar ons kan gesond verskil,
0: yes.
1: Ons nie nodig dat ons verskil mekaar uit drijf nie,
0: absolutely.
1: So ons die gedachte is, dat ons kom lekker ontspan, lekker gesels met mekaar, lekker muziek speel, afspel, het gaan net een lekker atmosfeer wees, so bring jou kamstoel, bring jou casino, bring jou kombers, kom geniet jou net, daar is een koele weer, daar is een vier weer, daar is een koffie, daar is een thee, daar is alles, kom net, en bring net jou goedjes, en jou picnic mandjie en kom ontspan lekker saam met ons.
0: Mister Soro, voor u gaan, kan u net vir ons luisteraars die gemoedsrus gee, wie is allemaal betrokke? U het vroeger genoem van wie is allemaal betrokke by die geleentheid, maar ek wil gemoedsrus hê as ek sondag by die plate, soos hulle sê, dis 'n uitsteekding. Kan u net vir ons luisteraars noem, wie is allemaal betrokke by hierdie type geleentheid?
1: Kom ek sê vir Martin, ons het baie mense wat oudsoor bekommerde mense, ons het ex-gangsters, ons het meneer Zinkoriesjes, meneer Trevor Boysen, alle mannen wat bekommerd is oor die dorp,
0: yes.
1: Ons het meneer Van en Andries, ons het raadslede, ons het predikante, ons het pastore, ons het die politie, ons het justitie, ons het korrektieve dienste, ons allemaal die hele smaakie en die bak, allemaal is betrokken,
0: yes.
1: Meneer Paula Mas is betrokken, ons jong allemaal wat bekommerd is oor oudsoor. As jy een gewaarie is oor oudsoor, en bekommerd is oor oudsoor, ons het die dotters omzaaien, hulle allemaal is betrokken, ja, die mense koop dit in, wat ons allemaal sien, oudsoor is onveilig, en ons oudsoor is veilig maak, en die raadsheren, die Jimmy Canary, die raadsheren, en Wijkvijf, die onderburgemeester, allemaal, ons allemaal is die mensie, is bekommerd, en ons oudsoor is hier breng, waar oudsoor in die verlede was.
0: So Mr. Soro, as ek so luister, dan dan is u pleidooi naar die oudsoring gemeenskap om betrokke te raak, om u sent in die bord te kom gooi en te kom kyk, hoe kry ons oudsoring weer na sy oudsoring waar allemaal vrylik kan loop. En Mr. Soro, enige laaste woorde?
1: Dankie, en is een skooivakantie.
0: Yes.
1: Dit is een kindersachtig rond in die straten, daar is geen toestig hier, die karre moet in die pad en gij, want hulle is dommel in die pad, of hulle speel in die pad. Ons gaan kyk ook in een programma, om die kinders constantief bezig te hou tijdens die skooivakantie, vir die 3 weke. So in verskillende gebiede gaan programma uitgerol word, daar gaan toestighouders wees, ons gaan kyk of die kinders een sopje of een broodje of wat ook al kan gee, maar ons gaan net begin om oudsoring weer plek te maak wat hy was. So ons vraag, van ouders wat so hulle kinders te paard te vat en skil, en die politie opdaag, en dan moet altijd die twee mense van die politie gooi, hulle skil aan die politie, hulle laat die politie toe om hulle weg te doen, ons vraag van die ouders om asseblief betrokken te raak, en hulle kan sien hoe veilig is hulle kinders ook in hulle huise, want ek werk in die gevangenis, en ek sien my eie ouwe, hoe zwaar krijg die manne, daar in die tronk, wat so slim is die buiten, dat allemaal wil seer maak, allemaal wil kap in die panga, maar daar die tronk is hier niks. So, ons is bezig om die ding streng te trek.
0: Daar sê, Mr. Soro, baie dankie vir u tyd, en ons sien uit om weer u, as u vlugge land het, hier terug in Oudtshoorn te ontvang, en geniet die laaste oomblik daar so in Kaapstad, en kom veilig terug na u bestemming, en ons sien uit om Sondag, u sal my teenwoordigheid, en meneer Paula Mas, hier by u gunsteling radiostasie, die afternoon drive, sy presentative, Mr. Paula Mas, ons sal daar wees, ons kom uit die lane uit. Dankie Mr. Soro, u moet mooi bly.
1: Baie dankie meneer Koos Water en dankie meneer Paula, baie meneer dankie meneer Huisdorf, ons sien mekaar zondag in die plate, by Jaffies Park, baie dankie.

0: Unemployed job seekers in Jorts, this is specially for you. Join the Western Cape Government and Go Jorts on Thursday the 25th of June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind Blanco Clinic in Jorts and find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID document with you and don't miss out. Okay, okay, kom ons kyk gewoon van die boodskappe wat vroeër deurgekom het. Hartlik goeiemiddag.
1: Middag, Paula Hops, Tina van Robbersdal.
0: Hallo Tina.
1: Baie geluk sê vir my sister Marleen Pieterse in Stilbaai met haar verjaarsdag. Sy moet een mooi dag hê. En ek is baie lief vir haar en ek weet haar man en kinders gaan haar lekker bedrijf. En een mooi dag vir jou, Paula Hops.
0: Baie dankie. Lekker Marleen. Goeiedag Paula, welkom in my huis. Ek geniet dit om na jou te luister. Baie dankie. Al stuur ek nie elke dag een versoekie nie, jou program is spyk. Hou so aan, dit kom van Mariam Esau uit die Yskoos Langrivier. Mariam, baie baie dankie. Jy klink nou amper soos onderwijseres wat daar in my rapport ietsie skryf, nie. Baie dankie Mariam. Hallo, goeiemiddag.
2: Hola, ops, kadops, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
2: Het gaat goed. Ja, Paula, hoor, is mijn speciale dag. Ik verjaag vandaag, hoor, Paula.
0: Ai, lekker zijn.
2: En jullie moeten een mooie dag hier, Paula. Groet al mijn families. En die vrij om dagie. En Driekie en om Oos. Al die onbekende en bekendes. En dan kom het van Lalien af. Een verjaarsdag, girl, van Riversdal.
0: Daar sê Lillian, lekker verjaardag in Riversdal. Mag die sieninge van die Here op jou nieuwe levensjaar reën en mag het met jou geweldig, geweldig goed gaan. En dan, my buurvrou, onze eie Tannie Mie, is vandag 77 jaar oud. Tannie Mie, geseënde verjaarsdag en baie dankie vir jou mooi gesindheid, jou liefde, jou omgee hart. Jy is werklik waar een moeder vergeef vir ons allemaal. Daar so in Tindeland. Happy birthday me. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek. Net daarna skuif Mr. Mario achter die microfoon in om vir ons die padverkeersbeslag te bring.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
4: Die AGS familie van die groter Oudtshoorn munisipale area het een van sy getroue loyale lede van die AGS Dijsseldorf verloor, broer John Thomas of John Dijssel, oud Weermacht veteraan. Die troostdienste is as volg: Dinsdag 23 en donderdag 25 juni om 6:30 uit die AGS kerkgebou in Dijsseldorf. Dan op saterdag 27 juni 2026 is die begrafnis vanaf die huis stiptelik om 9:00 en 10:00 uit die AGS kerkgebou in Dijsseldorp. Prediker pastoor John Plaikies, plaaslike leraar, ook deel van die Eden FM Dio Gloria gebedsbesoekerspan. Mag die Here die familie besonder versterk.
5: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossel Bay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 or talk to Auntie Molly on 0633-152-384 or 073-618-6913 Mr. Lee Live presents the Reckless Love of God concert. All proceeds in aid of the rebuilding of the Hope family in Protea Park with Julia Klassen, N1 Josie, Chosen, Max Gorzo, Reggie B, Leclue, Manny Veso. It takes place on Saturday 25th of July 2026 at 2 p.m. hosted by Denver Fragom and Ingrid Polis of Seven Delan. This is a free event for all to enjoy. If you feel led to support the rebuilding of Hope Family Protea Park, a love offering would be sincerely appreciated. It takes place on the 25th of July at the Park Dean School Hall. For more info, you can contact the number 069-397-4294. 069-397-4294. There will be food stalls available. The Rainbow Athletics Club in George invites you to the Palm Tire 10K and 4km color run on Saturday the 27th of June 2026 at 8 a.m. in Courtney Street, George. Remember, it's an ASWD 10km championship and it's been presented by the Rainbow Athletics Club in collaboration with Palm Tires. Call Palm Tires on 044-874-4734 and be part of this wonderful fun run. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi bijeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
6: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoordrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Tannie Poppies, duisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
9: Thank you.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Stuff Docbook. And any kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
9: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
10: Working at the car wash, yeah.
11: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
9: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team.
12: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Ja, kom ons maak draaikie gauw daan, Waslapieland, dit lyk nou oom Kavuki.
1: Ja, nie, hartelike middag aan jou, Mr. Paula, holike tops. Sebas, ja, nie, Sebas, aan jou ook. En al die eden vrienden familie. Ja, nie, Kavuki, trek aan die gang met die werk, soos altyd. Maar glad nie laat werk vandag, nie, glad nie. Mr. Paula, jy weet ons al natuurlijk wat er aan sit vandaan.
0: Nee, ek weet die.
1: Die boek werk nie laat.
0: Ek weet die, nee, dis
1: en moet sê. En ek like een stukje van sy pas. Mm. As ek klaas met hy nie, sy is altijd back to the hops.
0: Back to the hops.
1: Maar ja, allemaal moet een lieflijke mamies naar dit en veilig wees. Okay. Skou die buiten. Allemaal moet maar warm, lekker warm te maak vandaan.
0: Yes. Elke boek is deel van die hops family. Katrina, wat sê jy? Hartelijk goeie laatmiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, en geskakel by die huis. Groete vir al die maaikies. Hulle allemaal moet by een mooi en geseende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier.
0: Baie dankie.
2: Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul. Moet mooi dag.
0: Mooi dag.
3: Ingaba i-ID number yakho ithintele ukusebenza lisebele zekhaya. Isebele zekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebele zekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 kaJulayi 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ika mva elithintelweyo. Londo ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebele zekhaya, libuyisa isidima somntu wonke.

0: So Nazar Gulba, thank you very much for the 5 o'clock news, weather and the financial indicators. Ek het nou net een status opgesit, dat tussen 5 en 6 gaan ek vir jou winter warmers bring hier op die afternoon drive. So ja, laat weet gerust vir jou familie, een van my familie wat dalk nie ingehaak en ingeskakel is nie. Dat is nou pure winter warmers wat gaan deurkom van die hoopse kant af. Net dat advertentie breek maak ek vannacht een waslapie land en dan bring ek die winter warmers en ek bring ook vir jou nog woensdag wenke en 6:15 nostalgie.
1: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slechts R79,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Cheese Viennas R89,95. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram. Solang voorrade Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
2: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you.
0: Does it know? Dis 9 minute oor 5, hier is Butaji, hartlik goeiemiddag, hy teken die register.
3: Alright, yes, Bola. Hoop het gaan lekker, my maase kind, dis dinge, meneer.
0: Dis dinge, my
4: Boeta. Dis die song, my bro.
3: Dis hoop, my bro.
0: Dis hoop, my bro.
3: Daar moet onze kinders net so mooi deurkom.
0: Ja.
3: So ja, Bola, geseende aand, wat jy en onze prachtige luisteraar. Jy het een kouwe George uit. Inderdaad. Is daar weer, Leon is daar weer in wacht. Is een naweek meneer, dat is kwart voor een naweek.
0: Eina.
3: Is dinge, Paula, so, kom ons aan geniet ons aand, en as dit in die wil van die Heere is, praat ons morgen, Paula.
0: Daar zijn my boete.
3: Geseende aand, jy en onze prachtige luisteraars, Grenwell Jansen, gaan nou jeugs uitwees, man. Gaan er recht maak voor die kerk vanavond in die woning.
0: Amen.
3: Grenwell is uit.
0: Daar sy. Baie dankie, my boete, en alles wat mooi is daar vir julle geseende aand.

Ayo, die Bibel is een spiritisch CV. Wat is in nou? Wat is in nou? Kaboeks, het je uitgevallen al, papa? Het van die andere praat. Het is indeed mommy's night tonight. Yes, Manhattan's with signing style. Lekker sing along, je gaat ons.

Ja, lekker terug in die tijd, Abba se Dancing Queen hier op Eden FM se Afternoon Drive. Want nou, 6:00 het ons die hoofbulletin in Afrikaans en net daarna is dit die aandoordenking. En dan skuif collega Daryl Dame ons achter hierdie microfoon in met This Is Kickback hier op jou nummer 1 draadloos. Oh, dat is tamelijk groen hier in Waslapiland. Hallo!

Let's get it on, Eden FM. Lizzo, 24-7, Kisof 26-7, Floey, Kalfoot, Nooy. Sy sê, ooh, wat tokkelpolle hops nou, my jare, let's get it on, nie, wacht jong ou man. Veilig huiswaarts keer, my brother. Thank you, Lizzo. Ja, ek weet dat enekie van Touch Me Softly is enekie wat baie van ons na uitsien bedags. Maar ek weet ook dat Winter's a First Move, the Bossa Soul Mix, is net so lekker. Kom ons hou het lekker op die afternoon drive. Ek word amper groet, is amper oppaktijd, dis klaar van die tip voor die uur van 6. Winter Warmers with me, Paula Hopskedops. Oh, listen baby, kie gaat ons.